0: goed gemaakt. Power Cypher MC is een MC dat ook over de lyrics. En dat zijn ook over de breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman, please!

0: family, dat vind ik goed. Maar Bounce en Redemption is een absolute double two counter limit. En dat is two counter breaks.
1: Oh my god!